0: khabe iqhuru uncibe sensinyada kodwa ngahaske qobe yangcongwa siqha kwahapa hosan sabodan ti a ngxaye on a qonkaro babke music ngaqhamu seqonka hona skol ti ubgerenti qoman hiyapke kaykin skol ngafnan ti ha ngcongwa siba ncancansa a kaykong teacher Mr. Velem Webe Sylvester sti ayenari qodana up legendi ke aqhowe inxase ngiqhayisa thina ke xinqipti kun was xinqipti realensan qawukutha ida qhowe yancongwa siba mibaxha nithi a hel darek unika qhowe siba rama qwanqip ke ngihabe qwipti music edis da gamiskas marida gami hype ke talent siap ke unhaisa nay sida inya oresa unwada kani chabe mathi grami ngaba ranghurudi khabra didathi nanqanqaba khuda ke gici ti talent geyski mayika madi qobi iba qikire khona gere betin qobi gere betin sa sage age chichi kuro ha mayi ngaida mika ha a sarudi kwep sarudi baba sarudi khakha sarudi musicanti gege kun wahuda di gege trien tonachs des ei jun doch genrei khaybge onibge inen di araste mayi ebke ke anqoni
1: sunatisi
0: ah sunatisi ebke ke anqoni ngayams asna seske neda gotan khaida Mr. Velemi khang net taina ha marida mang isa mapasa tai emi ngayams ti queen yabke ha ungi elegan ungi ungi sabke ne bagya ungi onisa neda mi hi saro da ke tai ni di ai ngumi ba ngayda ugane uasi okombaiska kan uiska se hiya Isa. Yeah.
2: Magaiba. Kon gira di yaw chap mama di ma damara go bab na rang ngai khabi damara go bab ngwan wa daira dai ya komzi. E magaiba. Ngai tare gwi damara am sa khabi av gari gen u khop gira din go busan yan ngai khab di khoba go bab ngwan wa le gi dian ngad ma. Ma di yo sa magaiba.
3: Puta keni.
2: Maritson, I'm going to go over and go over and go over. Tingum, ah. Get a disagreement with Williams and Latin, or even this guy, like Terry, King Cooking, up, then I'm going to like they have to go over and go on. Of Madima, so Magaba, but I am in Kanisam.
3: Vadak for me is Vadak say, get some teacher volume. Waar ik begon, het was zo drie gebegin. Dat was teacher Willem, en dat was het ik, en Oshoti. Toen was een Oezakos daar begon te spelen. Was het daar begon de muziek gemaakt daar. En van daaraf, toen kreeg ons voor Johnny. En van Johnny af, toen kwam Kata in. Dat is hoe ons nu. Ja, zo is nog bij elkaar gekomen met zo.
2: Ook had hij bij mij erin geroepen?
3: Ook had hij bij die is.
0: Oeh. Oh, dat is een keer. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met die carrière. Ik heb het met Ngayikungayikangawahia. So dida tinge ngasa swenge si sieve kuri khantu na kini ngongaro bara kireho. Makhayiku ngayika. Ainleke ngayike ni sababa ngayi kai croak pointi ngayikung hurung ngayika. Chin ngayi nambia bara kiring ngongaro South Africa tinge ngayikna. Khabe gaske Sylvester Benz tinge nubisa. Sida kongwa dania orfats ainga ngayikung hia sida di federan kai nga uda kikuki ni sama gaivap. Shotip Johnny Haga, noch was Mr. Rick, how was it? So, did I hear this? Giacausi, did I see Simon here and Anisia? Nadanelli, see, we need a gibnabic, who is getting a unicast is a gigi, Naris Nahitiga, states a keyboard department to Greca, Omsker, must people choice and great talk by skin is a gigna. Tina programmas skin is a great team, Ipna, Tipnar Tamrosa Winiza. Marida Gigi Sidanisa, Einlege Sylvester Seki, Chigamge, Achenyendach, Ne Sylvester Sidiba Gea, Record, Kang Maya, Setafel Lagasha. So, Nang Ipnaka Giga Tamara Panchis to Seki, Sigamge Turo E, Tamara Panchi Turo, Sidiba Gia, Guru Kaman, Nang Ipna, Nayugo Vel, or Peter Yosef, or Hamago, Boson.

0: Nothing. So why are we? We want to start now. What is this project ideas?
1: Namako de Mago, Tama project and project one of Wamadua, Zeladalk inherits what any hang is in terms of projects. Meskina poultry farming, pickery, gardening, inherding. But it has to be a group, you know, it's a community based group. Darvordi individual help me, and Darvordi family business help me. Darvordi as a gemeenskap piece of head. Yeah, and you can op inslag multiple aanzoeks doen, proposals. Bijvoorbeeld UDA's en misschien wil je UDA's zijn. Dan kan je voor dit apply en a gardening apply en a poultry farming apply. Wanneer je afvalt until tot drie jaar. Van na drie jaar onttrekken, dan moet je voor jezelf kan sustain. Dan moet je bezigheid wat je misschien de poultry farming voor de oude mensen de kracht betalen en de UDA's betalen. Je kan ook water bottles. Je kan dit ook aanzoek doen. Je kan kracht zoeken. Je kan waterpijpen. Enige ding is, zolang dat de gemeenschap is, en dit moet een temporary employment brengen. Dit moet permanent werk brengen en tijdelijke werk brengen. Ja. Oké.
2: Morgen. Ik praat toch Afrikaans, dat ik me kan lekker uitdrukken. Yes. Baie dankie voor die geleentheid. Ik wil net zeggen, ik is huidige oomblik, het ek nou meer as, sê maar 16 jaar, is ek in die bezigheid. Ek het een teko in Kalkrand, ook een small business waar ik 3 mensen aangesteld het. Toe het ek by Social Security gesteld. Ene is net een volunteer wanneer van my mensen ziek is. En verlede jaar het ek begin met de bakkerij, maar dit is nog nie so soos dit moet wees nie. Om die rede, Kalkrand het glad nie een bakkerij nie. En ek het toe ook in die jaar se begin het ek by Trait Industry aanzoek gedoen vir equipment, want ek gebruik die afgelopen tye nou maar by my huis, so ek is nou bezig om die gebouw te bou van die bakkerij. So ek het nou my presentatie ook al reeds ook reg gekry, waarvan ek nie so lekker kan my ding doen nie, omdat fans een probleem is. Ons is daar in Kalkrand, daar is koshuise, ek het ook met die loodje gepraat, ek het ook met die skole gepraat, daarna is alles in plek is met Gods hulp, en dinge kom reg, terwyl ek meer as 10 mense aanstel vir die bakkerij. En dan wil ek ook die skole sponsor, sowel as die poliestasie. Dan het ons een small woerman daar, dan wil ek ook met woerman sy oune praat om vir hulle te supply. So, dis die rede waarom ek hier is. Ek het laas week vir meneer Kambinda, wat daar so sit, a presentation gestuur dat hy kan vir my kan sê of dit reg is. Hy nooi my sommer uit na die meeting toe. So ek is baie impres, want sulke goed wat ons eindelijk onze buitenplekke moet weet, word nooit vir die village gesê nie. So Kalkrand is mis a village. So ons kry maar swaar inlichting as ek nie data het nie. So ek sê vir die mense, baie dankie wat van ver af gekom het om vir ons hierdie presentasie te kom gee, hierdie training, so dat ons ook aan weet waarna toe ons nou op pad. So ons is net hier, soos ek, is net hier vir fans. Ek wil vorentoe beweeg. Baie dankie.
3: Mornings.
0: Morning, sir.
3: I am Master Kim, Catch of Paradise Funeral Services owner. I like to clarify things, ne? What is your name? You was giving here something about startup capital and that type of things, and the answer was we are here for that. But after all, so was clarifying something, it must a community thing. Correct. So that means your approach of startup capital, if it's not a communal thing, it does not
0: correct
3: belong here.

0: look like, or is there a need for that? Because I see we are quiet here and I'm worried.
1: In our far, Dalk, Nax.
2: Ek wil weet nie, en hierdie groep, soos ek al op die radio gehoor het, hoeveel moet julle in een groep wees, precies? En soos ek ook verstaan het op die radio, as sê maar ons wat in een rij hier so sit, dat is net een persoon wat geregistreer is by Namra of by Soul Security. So ons val onder een persoon wat good standing het met sy bezigheid of wat ook al. Hoe werkt het daar? En dan die andere ding wat u gepraat van good standing, waar ons bij die local authority of met die mensen moet gaan voor om gelateken worden. Dat hang ook soms af van wie je is. Wil die persoon voor jou teken of niet? Dus hoe kom u sê, Karasperse mensen, daar is paar dingen wat uitgevallen. So ek denk dat is zeker ook die rede.
1: Okay. How many people should be in a group? Maybe I have to clarify also this DAs and Afrikaans, the development.
0: Try that one. Yeah. And then
1: this one is, I think it's the development agencies as that this first calendar the institutions. As a group. Tell us maybe a women's group and a NAM and geregistreerd and van Biba geken word and be NAMRA, good standing and be social. As you need that head knee and you need as women's of as man of as a community group and you need next knee. Ta fat you for yourself, ta gaan you be deep like the NGOs, non-government organizations, of you gaan by the traditional authority gaan. Dan gee jylle as a proposal, jylle gebruik dit as a development agency on behalf of jylle. Of jylle kan by die councillors, as a constituency councillors, hy kan vir jylle apply by social security. Maar dit sê nie is, as jylle geapproved word, dis hy, sê geld nie. Dit wat kom, is vir jylle. Hy is maar een jou man toesig. Of jylle kan dier regional council, DNA, of jylle kan dier local authority council, of private mense, of a klare company het, jylle kan dit gebruik, maar dit sê die mense se project nie, omdat jylle nie die good standing en die ander necessary goede wat hier require word het nie, kan jylle se kerk ook gebruik, of jylle kan, dat is nou training institutions, jy kan enige staple institution of hoe moet ek sê, instantie, ja, as Afrikaans gebruik, soos as hulle, meester Rafries, as hulle klaas met hulle is een goede leider institution, isn't it? Daar kan jylle vir hom vraag, daar kan jylle dier hom as youth group gehelp word, omdat jylle nou nie die goed wat social security vraag het nie, kan jylle die volgende gebruik. And I should maybe ask the DAs, are they benefiting something out of it? Because definitely they're not going to help other people for free.
0: The DAs, thank you for that clarity, unless there is something else. From the amount that they have applied for, there is a 7% that is included in that budget. 7% of a million is what? 70,000.
1: Yeah,
0: 70. So that 70,000 would be given to the DA as management fee, so that they are able to manage this your money.
1: Yeah. So the instance wat vir julle help word gebetaal. So hulle hoef nie julle se geld te vat nie. Hulle is maar net daar om vir julle te help, maar hulle word daarvoor nog betaald. Een ding wat ek moet ook sê, wat een goeie program is, as julle een project doen, die mense wat die project doen, wat die help, miskien julle apply vir een voetbalstadion, as een example. Nou moet ons water pipe daar le, moet toilets komen,